0: Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan, een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.
3: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pioland. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de la Grey, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.
3: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk.
2: Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.
4: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

Sing Our Own Song met Hubie 40. Hele goede morgen. Het is maandagochtend geworden, ondertussen alweer de 15 juni. Van harte welkom bij Klaarwakker op OSR 920. Ik hoop dat je weekend een beetje leuk was. Dat je een beetje naar je zin hebt gehad. We beginnen aan een nieuwe werkweek. En dat doen we met onder meer Ed Sheeran. No, it's a-

Los Bravos en Black is Black. En het zien we nog met de Eyes Closed. En daarmee gaan we naar het weer van 20 jaar geleden. Op 15 juni 2006 was het bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximumtemperatuur bereikte 18 graden. 's Nachts ging het terug naar 10. De wind kwam uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op.

Smashing Pumpkins en 1979, dat is een poosje geleden, dat jaartal, 1979. Straks hebben we de headlines van het nieuws. Voor die tijd muziek van good old Tom Jones. En eerst Casey met zijn Sunshine Band. Wat dacht je hiervan? We doen het niet, maar toch, give it up.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Meer dan 60.

Twee grote namen, Paul McCartney en Michael Jackson. Samen brachten ze CSCSC. Het archiefnieuwe stand van juni, de maand 1966. De provincie Groningen start met de aanleg van de Eemshaven. En bij een aanval op een trein in de buurt van Utrecht raken in 1986 vijf mensen gewond. En een vliegtuig van Transavia maakte in 2006 een noodlanding op Eindhoven Airport. En dan de sportvraag van vandaag, waarvan je straks het antwoord krijgt. Welke Nederlandse atleet won in juni 2006 goud op de 200 meter bij de Europese wedstrijden?

Vroeger keken jongeren uit naar zaterdagavond, want was het tijd om uit te gaan. Tegenwoordig is het meer een hele weekendfestival of helemaal niks. Kan ook Wickfield stellen in hij dus horen die hier bij ons. Eens even kijken. Oh ja, het antwoord op de sportvraag van vandaag nog. Welke Nederlandse atleet won in juni 2006 goud op de 200 meter bij de Europese wedstrijden atletiek? Dat was Serenity Martina natuurlijk. Dit is Harry Styles.

Never Gonna Give You Up met Barry Wild. Een prachtig stemgeluid heeft de man toch altijd lekker om te horen. Zometeen het nieuws in de regio break. Straks deel 2 van Klaarwakker. En nu eerst Anyone of Us met Garrett Gates.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.
5: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk.
6: Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl.
7: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

True Colors met Phil Collins hier in het tweede gedeelte van Klaarwakker. Welkom terug. Oh, we zijn 920, daar luister je naar, je weet het, elke dag bij je. En 's morgens doen we dat om je een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. En of dat lukt, dat mag je dan helemaal zelf bepalen. Verder. Dit is Eric Clapton en Old Love.

0: W. Replay samen met Gordon hier op OSR 920. De Chaplin Band, die ga je horen twee keer achter elkaar. Straks Il Villiero, dat heerlijke zomerse nummer daarvoor. Let's have a party.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, lekker vakantie vieren met op de achtergrond de Chaplin Band Il Vil Jero. Ik ben er wel voor. Let's have a party. Feest is ook altijd goed trouwens. Morgen weer een andere band of artiest in 2 van 1. Nu gaan we gewoon door hier op OSR 920 met fijne muziek uit het verleden. Van Crosby, Stills, Nash en Young. One more.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Het weer bewolkt met lokale spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

0: En toen nog succesvolle duo Nick en Simon en Rosanna.
1: Top 1000.
0: Miss Montreal in de top 1000 begin dit jaar. Door de wind uit 2020. Miss Montreal, de band van Sanne Hans, nam dit nummer op in een studio in Haarlem. De tekst gaat over tegenslagen in het leven. Het nummer verscheen op het album I Am Miss Montreal. Sanne Hans schreef het samen met producer Gordon Groothedde.

Prachtig, prachtig, prachtig. Kaya Can Change For A Lifetime. Jackie Wilson staat er nog voor en Alex Warren. En daarmee komen we aan het einde van Klaar Wakker voor vandaag. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van €2 per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om €2 per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regio break.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.
7: I had no choice but to hear you. You stated your case. Time and

0: Motown, zeker weten. Martha Reeves, zijn naam, Ready for Love. Daarvoor raad ook nog Alison Moyet en Head Over Feet. Goedemorgen, van harte welkom. Het is alweer maandagochtend, 8e maandag dat we weer moeten beginnen. We gaan weer werken vandaag. Ja toch? De meeste wel. Het is vandaag de 15e van de 6e, 2026, tot 12 uur in de muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen, van de afgelopen 2 uur klaar, wakker. VS en Iran bevestigen eerste afspraken over einde van de oorlog, ook in Libanon. En Oranje verzuimt mentale horde te nemen, wissels van Koeman die pakken verkeerd uit. 2-2, twee keer voorgestaan en twee keer weggegeven. Tot 12 uur in de muziekfabriek, plaats een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij.
1: Ben van Rio.

0: dit valt een beetje onder de categorie goede zinmuziek. Jazeker, Jenny B en Wanna Get Your Love. Vanochtend is het overwegend bewolkt en mogelijk valt er soms nog een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon even door. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het nog altijd een lange tijd zonnig. Rond 10 uur gaat de zon pas onder en de temperatuur ligt dan nog op 14 of 15 graden. Komende dagen wordt het warmer met einde van de week kans op 30 graden. Vaak is het zonnig, maar er is ook kans op een onweersbui vrijdag en zaterdag.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

Maar we gaan binnenkort weer een weekendje weg met de motor. En dan ja, dit soort muziek helpt dan natuurlijk wel. Steppenwolf en Born to be Wild. Kim Wilde en You Came en Jamie Helms. I'm gonna make you an offer you can't refuse. En dat kennen we dan ook weer uit The Godfather. I'm gonna make you an offer you can't refuse. James Blunt, Wise Man.

mooi dit. Elvis Presley, Viva Las Vegas, Bugsfish en Making Your Mind Up. Zo had ik de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de Platen zijn verhaal. Village People, ken je dat dansje nog? Ja, volgens mij wel. YMCA hier op

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Op dinsdag 24 juni organiseert Stichting Parkmanagement Laarbeek een collectieve brengdag voor waardevolle reststromen. Bedrijven kunnen deze materialen kosteloos zelf brengen naar de circulaire hub van Van Kaathoven van Dalen Groep op bedrijventerrein Bemmer. Let op, reststromen worden deze keer niet opgehaald. Dit initiatief maakt circulair ondernemen laagdrempelig en bevordert slimmer grondstoffengebruik. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de lineaire economie verspilt. Circulaire oplossingen verminderen CO2-uitstoot en sluiten kringlopen. Let op, aanmelden is verplicht via info@parkmanagementlaarbeek.nl. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeken maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Uit België en What's a Woman, Shirley Bassey. Dat draaiden we uit de James Bond film Goldfinger. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik voel me net een drenkeling die is aangespoeld op een onbewoond eiland. De hele dag ben ik eenzaam, want er is niemand om een gezelschap te houden. Volgens mij is deze eenzaamheid niet gezond voor een mens. Daarom hoop ik dat iemand me kan komen redden voordat het te laat is. Maar er is niemand die me hoort. Hoe hard ik ook roep, er komt geen reactie. Ik ben al bijna een jaar op zoek naar hulp, maar tevergeefs. Misschien had ik beter moeten weten. Hoop is het enige dat me nog op de been houdt. Want ik zou zo graag willen dat er een beetje liefde in mijn leven komt. En ik weet heus wel dat liefde je hart ook kan breken. Maar diezelfde liefde kan de scherven van je leven ook weer lijmen. Onlangs stuurde ik nog maar weer eens een noodkreet de wereld in. Eigenlijk tegen beter weten in, maar tegelijkertijd ook in de hoop dat iemand me zou horen. En raad eens wat er vanochtend is gebeurd op dat onbewoonde eiland van me. Ik werd wakker en ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. Ik zag wel 100 miljoen flessen die op mijn eiland waren aangespoeld. Blijkbaar ben ik dus niet de enige die zich eenzaam en verloren voelt. Er zijn zelfs nog veel meer lotgenoten dan ik dacht. 100 miljoen drenkelingen zijn op zoek naar een beetje liefde. Dus het versturen van zo'n SOS-bericht was helemaal niet zo'n slecht idee. Ik weet nu in ieder geval zeker dat ik niet de enige ben. En dat voelt een stuk minder eenzaam. En daarom gooi ik mijn boodschap in die fles toch maar weer de zee in. Je weet immers maar nooit.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Mark Elman samen met zijn band Soft Cell en Torch Mike Berry. En de tribute to Buddy Holly. En we draaien ook nog de platen zijn verhalen. En dat was van The Police en Message in a Bottle. Nu Roy Orbison.
1: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle starter

Er zijn van die platen die gaan nooit vervelen. En dit is er eentje van. Kansas. En Dust in the Wind, Roanesse. En allemaal met de neus omhoog hier op OSR 920. Zodat ik de nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang de beste muziek. Irene Cara, Flashdance. Ooh, what a feeling.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige periode en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage.
5: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
6: Socutera, brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
11: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
12: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Henny Vrienden en Ernst-Jan, doe maar en is dit alles?
1: Ben van Riel.
0: In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door tot 18 tot 21 graden. Einde van de week 30 graden. Achterzomer komt weer terug hier in Nederland. Leuk toch? Dit is Overzeg 920 met Muziekfabriek tot aan 12 uur. Met nu Harold Melvin en de Blue Notes. Don't leave me this way.

Uit een beginperiode. The Kings of Leon en You, Somebody, Rosella. And everybody's free to feel good. Hier op OSR 920. Ach, we hebben er zin in. We hebben leuke muziek voor je klaarleggen. Onder andere Mystique, Ritmo de la Noche. Oftewel, de zomer gaan we vast even ophalen. Maar eerst Jimmy James en...

0: Einde van de week weer zo'n 30 graden en dan past deze muziek wel. En Mystic en Ritmo della Noche, Diana Washington en Mad About the Boy. 15 juni is het vandaag. Het is de dag van de schoonmaker, internationale dag tegen misbruik van ouderen en internationale dag van de wind is het. Jazeker. Hij werd afgelopen week 80 jaar. Ik heb het over Henk Wijngaard.
1: In de

together. Veel te vroeg gestorven en daarom altijd jong gebleven. Buddy Holly, Peggy Sue, The Cars, and Who's Gonna Drive You Home Tonight. 15 juni 1998, 6 Fiat-medewerkers arresteren Emil Ratelbank op verdenking van belastingfraude. De succesguru zou de belasting hebben ontdoken voor miljoenen euro's. En al snel blijkt dat de Fiat zich heeft verslikt in de zaak. Alle beschuldigingen worden ingetrokken. Hey.

Je kent ze ook van She's Not There. En dat is dan ook weer gedaan door onder andere Santana. Dit waren de Zombies in The Time of the Seasons. Danielle Bedingfield en I Can Read You. Op alweer zeg. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. En ach, op maandag is het altijd lekker. Want dan heeft hij wat overgehouden van het weekend. Heerlijk. Ah, dan worden we verwend hier. Vanmiddag ook nog Peter Derks en Martin Huibers in OSR in de middag. Ja, Peter is weer terug. Gelukkig. David

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst openliggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

U luistert naar OSN 920, de zender vol muzikale herinneringen. Ja, de muziek blijft natuurlijk helaas ons ontvallen. Prins en Controversy inderdaad. Dat is de eerste plaat van deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur ben ik bij je. Dit is Broodje, zeg. En zojuist hoorde je Ben Verheel. En dit is Buddy Guy.

muziek hier bij ons in 92.0. Puma's en Snelle, op jou heb ik gewacht. En daarvoor hadden we Graham Nash, Chicago. Echt zo'n vergeten plaat. En die hebben we meer natuurlijk. Wat dacht je van die Love Affair? Die kennen we van The Everlasting Love. Dit is Bringing On Back The Good Time.

Mika. En Big Girl, inderdaad. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Mij ook de weersverwachting voor deze maandagmiddag. We zijn begonnen aan week 24 inmiddels. Ja, het gaat snel. Maar één plaat daarvoor, dat is deze hit van The Jam.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht €30.000 of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Licht aan het einde van de tunnel, zeggen ze dan. Snap. Ik ga er niks over zeggen over het Nederlands elftal van gisteren. Het was een topwedstrijd. Ja goed, ik zie het dan anders, denk ik. Joris Snap uit de jaren 90, gevolgd door James Taylor, de man met die mooie stem. Dit is Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you.

Franstalige muziek hier op OSR 920. De plaat van Frans Gal en Ella Ella La. Daarvoor hadden we Shawn Mendes en Treat You Better op deze maandagmiddag. Met zometeen de nummer 1 van Nederland. De zomerhit van 2026. Die is onderweg. Muziek van Justin De Wild. Cheerio. Daarvoor deze oude hit van Bonnie Tyler. Opnieuw uitgebracht destijds met succes in een ander jasje. Dit is Nicky French en Total Eclipse of the Heart.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. En daarvoor dus Justin De Wild en Cheerio, de zomerhit van dit jaar tot op heden. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio. Daarna verder met deel 2 van Broodjoggers. En de laatste plaat dit uur is een ex nummer 1 van Lou Bega.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47 euro. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden drie fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
4: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Want en die had hij ook vrij kort achter elkaar en wel in 1980. De opvolger van Escape, dat is zijn allerbekendste, de Pina Colada song genoemd. En dan ook deze hymn. Je hoorde Rupert Holmes aan het begin van deel 2 van Broodje OSR deze maandagmiddag. Week 24, daar zijn we begonnen. Volgende week alweer de langste dag van het jaar. Zo snel gaat het. Niet over nadenken. Tot 2 uur is dit Muziek Tijdens de Lunch met nu de allergrootste hit van Ming DeVille. Dit is Penny Stroll.

0: Twee Brabantse heren, je hoorde Guus Meeuwis en Gerspe Doel uit Waalwijk. En Nergens zonder jou. Daarvoor de prachtplaat van Wrecking Ball Man, wat een heerlijke stem heeft die man. Je hoorde nog eenmaal Crossfire van nog niet zo lang geleden. Zometeen muziek van Cheek, maar nu Jimmy Neal. Dit is 1 No Doubt op OSR 920.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah. I know goodbye when I hear it.

0: Cheek met de welbekende Rindelop-gitaar van Nile Rodgers natuurlijk, hoorde je You Are Beautiful. Zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio-nieuws, bij ook de weersverwachting van deze maandagmiddag. Daarvoor nog muziek van onze eigen Herman Brood. Dit is Still Believe.
1: Like a drunk, losers come.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. En het is druk op de website van de Nederlandse Spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op OSR 920.

aangeschoven van de lunchtafel. Ik ben blij. Ja, ik ga er toch wel meer doen, deze Marco Borsato. Je hoorde binnen een van zijn grootste hits op OSN 920. Er zijn er vol muzikale herinneringen. Nu een avondje van de Hollies.

Så jag är Captain Antonil. Do that to me one more time, Walter D. Rim. And things can only get better. Ja, de 2-2 tegen Japan. We moeten er dan toch maar vrede mee hebben. En aanstaande zaterdag tegen Zweden. Die gisteravond ook nog gewonnen van Tunesië met maar liefst 5-1. Dus. In the Stars, daarmee gaan we verder. De nieuwe van de Rolling Stones.

Zo heet die Blow Me Away, Alan Clark, daarvoor Carlsberg en Older President's Man. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag en hij is weer terug van weg geweest. Peter Derks. Fris en fruitig is hij weer, gelukkig. Gewoord door Martin Huibers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. En de laatste van mij vandaag. Why

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo.
3: Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst open liggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

0: Pat Sharp en Japanese Love Song werd hun bescheidenheid halverwege de jaren 80. In tegenstelling tot 6 jaar later, want toen scoorden ze een hele grote hit met You, weet je nog. En ja, deze Nederlandse baas, Pat Sharp, ze bestaan nog steeds anno 2026. Al maken ze volgens mij geen nieuwe muziek meer of zo. Nee. Daarvoor hadden we ook nog bij Hopkin aan het begin van deze show. Knock Knock, Who's There? Goedemiddag en van harte welkom. Dit is Ozer in de middag op deze maandag. En ik bedank even Tom Holland voor het overnemen van de show van afgelopen week. Want ik was er even niet. Ik was een beetje ziek en zo. Maar we zijn er weer. Tot 4 uur ben ik bij je met zometeen Die Bauza en Magnetic. Na 6 of 8, We Are Family.
1: Peter Derks.

Bowser 920, met ook de hits van vandaag. Die Bowser en Jorden Magnetic. Bowser in de middag. Op deze maandag, leuk dat je luistert. En we hebben nog klaarstaan zometeen Lamberry 123 en Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day bij de platen onderweg. Na deze mooie van Radiohead, Sweet Spirits.

En in tegenstelling tot heel veel andere radiostations draaien wij wel de jaren 60 hits voor je. Lemberry en 1, 2, 3. Zometeen in het vooruitzicht nog Dua Lipa, Dance the Night. En ook nog Joe Bonamassa samen met Bad Hearts. Something's Got a Hold on Me. Beide platen zijn onderweg na deze van Robbie Williams. Zingt over Mr. Bojangles.

I just wanna tell y'all, I said y'all. Hey, hey.

Dua Lipa en That's the Night. En ja, vorige week is in het huwelijksbootje getreden Dua Lipa met acteur Caleb Turner. En dat huwelijk heeft naar verluid ongeveer $1.73 miljoen gekost.

Love is Beautiful, Summer in the City. En ja, de zomer die gaat weer terugkomen. Temperaturen gaan steeds hoger worden deze week. Met op vrijdag, let op, 33 graden. Kan wel wat onweer bij gaan zitten, dus dat is weer wat minder natuurlijk. Maar evengoed, wordt het best wel heel aardige zomerweer. Straks hier het Radio Nieuws van 3 uur, gevolgd door de regenbreak. En tot die tijd nog een aantal platen te draaien. Onder andere deze van LP. Dit is Last on You. Hoor je hier? Op Ozer.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen.

0: kregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst openliggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Een waarachtig mooi muzikaal samenspel tussen Ermes Ramazzotti en Tina Turner, Cos del Vita. En daarvoor hadden we ook nog de heren van Queen en Friends Will Be Friends. Goedemiddag en welkom op deze maandagmiddag. Dit is Ozer in de middag. Fijne muziek staat klaar. Onder andere nog Direct, Rowan Fall en The Carpenters, Sweet Sweet Smile. Nu eerst Alcazar, Corring, at the Discotheque. Peter T.

direction of the groove.

Direct en Won't Fall. En aankomende zondag dan reist het gezelschap af naar Limburg. Want daar gaan ze optreden op het Pinkpop Festival 2026. Ozer in de middag. Zometeen nog Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. En Juanes La Camisa Negra. Beide platen onderweg. Eerst nu is dit My Tie. We gaan terug naar de jaren

Fjord is en La Camisa Negra. Nou, laat de zomer maar komen, zou ik zeggen. Charles Aznavour hadden we daarvoor. En die Old Fashioned Way. Hey, wil je wat meer weten over OZEG? Dan kun je onze website gaan bezoeken. OZEG920.nl. We hebben ook de socials Facebook en Instagram. Onderweg, Common Linnets. We don't make the wind blow. Na deze van de Dire Straits Brothers in Arms.

Come On Linnets was een muzikaal project van Waylon en Ilse de Lange. We Don't Make the Wind Blow. En ja, Ilse de Lange heeft inmiddels ook een nieuwe muziek uitgebracht. Something Good, haar nieuwe single. Gaan we ongetwijfeld nog vandaag of deze week al een keertje draaien in de show. Zometeen Dutchy, Good Enough. Nu eerst deze mooie fijne van Barry Manilow op de radio. Zingt over Mandy.

Fijne muziek op de radio, Dutchie en Good Enough. En ja, wie weet is jouw eerste werkdag alweer bijna ten einde. Ja, we gaan richting 4 uur, dus zou zomaar kunnen, ja. Onderweg nog op de radio, Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Eerst nu terug naar de hedendaagse hitparade. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

heet van Dusty Springfield. I only want to be with you. Nou ja, vandaag niet meer, maar morgen ben ik weer helemaal tot je beschikking tussen 2 en 4 met een nieuwe show. Straks na 4 dan hier. Mag

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst open liggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden 3 fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

allerlei restricties vooraf. Jaap Rezema voor dat je van me houdt. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. Het is vandaag weer maandag. Ja, de eerste nieuwe werkdag van de week. Op de 15e juni met Vanessa Paradis. En Be My Baby.

0: er zat een hele galmachtige madness. En de ska-muziek, heerlijke ska-muziek met One Step Beyond. We hadden Vanessa Paradis met Be My Baby. Overzeg 920 met James Bay. Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Nou, het is niet meer direct de nieuwjaarsdag. We zijn al bezig met de 166e dag van het jaar. You Too and the New Year's Day. En we hadden daarvoor C.G. Lewis en Sweet For My Sweet. Zometeen de hoogtepunten voor de nieuws. Maar eerst Sailor.
1: I've got

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

De plaat die wel eens vaker voorbij komt op OZ 920, want bij ons komen alleen de allerbeste door. Three Doors Down waren dat met Here Without You. We horen de schreeuw al van Niels Sodaka. En we gaan dan ook eens een aardig eindje terug in de tijd met zijn grote hit Oh Carol.

De Dijk, mag het licht uit? Nou, voorlopig blijft het nog heel lang licht. Ergens in deze maand zijn we weer toe aan de allerlangste dag van het jaar. En daarna, ja, daarna, dan wordt het elke dag weer een klein stukje eerder donker. Maar voorlopig hebben we daar nog geen last van. We hadden ook Niels Sedaka met Oh Carol. OSR 920 met BB Queen hebben ze in Amerika. BB King, wij hebben onze eigen BB Queen. En ze speelt ook haar eigen Blues House.

Op 15 en 16 januari zijn ze weer te gast in Nederland in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nothing But Thieves. En het spiksplinter nieuwe single die heet Evolution. En we hadden Kylie Minogue met de Locomotion. We gaan even naar het noorden van Nederland, naar de Kast. En het is helemaal raak

Siep van der Ploeg en zijn formatie uit Friesland, De Kast, met het nummer Raak. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar voor die tijd nog Natasha Bedding.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio.

0: Nieuws op OSR 920. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst openliggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: wij kennen het of ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Zo begonnen we in het laatste uur OSR in de middag in 1979, want daar komt de plaat vandaan. Kiss, I was made for loving you. OSR 920 met The Modern Talking en Cherry Cherry Lady.
1: Oh,

Nadat Paul Weller verdween bij de formatie Jam, richtte hij de Style Council op. En daarmee hadden ze onder andere een groot hit met Shout to the Top. En wat ervoor, The Modern Talking en Cherry Lady. Is een Slate, So Far Away.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Zweden van de Ace of Base en de Wheel of Fortune. En we hadden de tipraden. Daar staan ze deze week op nummer 22. Mark Floor en Snelle. Parkje, biertje en vrienden. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst James T.W. oftewel Taylor Watts. When you love somebody.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op OSR 920.

het EK voetballied van 2004 dat gehouden werd destijds in Portugal. Nelly Furtado en Fossa. Eigenlijk zouden die iets op zijn Frans moeten, maar hij zingt het in het Engels. Gilbert Bécaud, A Little Love and Understanding. You're

0: to let you know. You wanna my kind.
1: Michael Hutchins samen met INXS uit Australië en Need You Tonight. We hadden de Backstreet Boys met We've Got It Going On. Hier is Miss Montreal.
2: Als ik het niet

En Nancy Wilson van Hearts, destijds van een debuut-LP uit 1976. En dat heette Dreamboat. En die, wat een Miss Montreal met Geef Me Dan Even. Oh zeg, 920 met Amy Stad. Van een paar jaar terug alweer, het nummer Misfit.

Het is duidelijk dat hij iemand mist. Johnny Cash, I Still Miss Someone. En Amy Stad hadden we met The Misfit. En tot zover overzeg in de middag. Straks na het nieuws en het streeknieuws van 6 uur. Dan volgt het programma de avond door met Stom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Peter Molenders. En Berend Koenders sluit het af voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
3: Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van partner in Petfood.nl, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding.

0: Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeken maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Dok. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan, een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden drie fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Dok. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege de Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst open liggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Hij bracht de rock'n'roll terug in de jaren 80. Deze Shakin' Stevens was zijn eerste grote hit. En hij had er een aantal op de plank gelegen. This Old House. En daarmee begonnen wij de maandagsaflevering van De Avonddoor. Tot aan 10 uur zijn we bij je. En uiteraard rond 6:30 voor ons tijd om eens even te gaan kijken in het grote boek met allemaal eendagsliedjes, oftewel One Hit Wonders. Zometeen Run DMC en Jason Evans, maar nu eerst Creedence Clearwater Revival. Oh.

controleren als je thuis hebt om te kijken of het allemaal goed werkt en goed klinkt. Run DMC en Jason Evans en It's Like That. Terug naar 1964, de Drifters. Misschien ben je wel in de bioscoop geweest zaterdag.

die lekkere zomerritse moment. Jugal en Solto en Jamaican Bam Bam. En dan vonden we Rufters met Saturday Night at the Movies. Eens even kijken. Wij gaan zometeen Lida Lewis voor je draaien. En dan is het tijd om een One Hit Wonder voor je te gaan draaien. En dit is natuurlijk John Cougar Mellencamp, Jack and Diane.

Love van Leona Lewis brengt ons bij onze eendagsvlieg, onze One at Wonder voor deze maandagavond. 1973, 21 was de hoogste plaats in de top 40. De Engelse band heette The Strokes en hier zijn ze met Part of the Union.

Dat was Rachel Sweet met B-A-B-Y, oftewel Baby. En daarvoor hadden wij de Supremes en You Keep Me Hang On ook nog eens een keer gedaan door niemand minder dan Kim Wilde in de jaren 80. Elton John, de man met de eigen voetbalclub in het verleden en ook de 101 brillen, want hij had er echt zoveel. Hij had ieder moment van de dag had hij een andere brillen. Club

Tools Out van Alice Cooper vanaf Harderwoud en Zomer en Club at the End of the Street. Bijna 7 uur, we hebben er nog 2 voor je klaarstaan. Boy Meets Girl komt eraan en dit is nog even muziek uit de hitparade van dit moment. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken, omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was.

0: Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Op de recent gehouden Roefeldag ontving Pluk en Puur 16 enthousiaste kinderen. De jeugdige deelnemers kwamen langs voor een bijzondere belevenis. Zij kregen een korte rondleiding en de gelegenheid om zelf een prachtige bloemenkaart te vervaardigen. Dit educatieve en creatieve uitje zorgde ervoor dat de kinderen niet met lege handen naar huis gingen. Ze namen hun eigen unieke creaties mee. Ook Pluk en Puur, het groenste trefpunt van Lieshout, werd verrast. Zij ontving van de organisatie heerlijke chocolaatjes en een officiële Roefeldag-oorkonde. De kinderen vonden het superleuk. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenbooglocatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitstekende kans om de praktijk te zien, te ervaren en actief deel te nemen. Door gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in de regio. Zo ontdekten zij hun talenten en welke paden voor de toekomst open liggen. Kom naar de informatie- en inspiratieavond op 22 juni voor de Open Bedrijvendag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

Wat hebben we genoten van die opnames toen destijds in Top Op geen plan bleef overeind staan. En dit was wel de reddingsboei voor Iggy Pop, want zijn grote vriend David Bowie zag dat hij behoorlijk aan de grond zat en heeft dit nummer voor hem geschreven en ook geproduceerd. Het is 6:07, wat ik al zei. Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door op OZR 920.

Het zal je maar overkomen. Een vrouw uit Den Bosch, heel oud al, 71, die kwam erachter dat ze iets in de achtertas van de fiets had zitten. En dacht in eerste instantie, het is speelgoed. Maar wat bleek nou? Zij heeft een aantal maanden lang rondgereden met drugs in de achtertas. Ja, niet van haarzelf, maar waarschijnlijk hebben jongens dat erin gegooid in de hoop dat ze het er later weer uit konden halen om niet betrapt te worden. Maar goed, het was frequent fietsen, dus ze was nooit te vinden. Once

Dat festivals het een klein beetje moeilijk hebben, dat wisten wij eigenlijk al een klein beetje. Maar er is nou weer een factor bijgekomen. De prijs, dat wisten we. Maar het weer en de vraag of vrienden ook gaan. Want als je dan toch heel veel geld uitgeeft, wil je toch dat het een beetje mooi weer is. En dat je toch met een stelletje gaat, kun je de kosten nog een beetje delen. En daardoor worden de kaartjes ook steeds later aangeschoven.

Het is wel raar om te weten dat dit van oorsprong een countryzanger was, Nate Smith. Alleen die kwam er ook achter dat hij best wel een klein beetje van rock hield. En toen dacht hij van nou, als ik die twee dingen nou samenvoeg, misschien een breder publiek te bereiken. Nou, en dat is hem nog gelukt ook. Je hoorde Fix What You Didn't Break. Dus Bruno Mars, OSR 920. Leuk dat je erbij bent.

Leuke primeur op de radio. Ik heb nog nooit van mijn leven, en ik draai al heel lang op de radio, een nummer gedraaid van de Spice Girls. En vandaag schoot het er zomaar tussendoor. Wel een leuke stap. En de Nitty Gritty Dirt Band hoorde je. Hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Ik ben er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het dameskoor Leonardus vierde zondag haar 60-jarig bestaan. Een mijlpaal van toewijding en muzikale vreugde. Ter ere van deze bijzondere gelegenheid werden drie fantastische jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de dienst in de Michaëlkerk in Beek en Donk. Annelies van Dijk ontving een gouden medaille voor haar indrukwekkende 40-jarig jubileum. Tini van Hoof werd eveneens gehuldigd en bedankt voor maar liefst 40 jaar fantastische inzet. En tot slot Joke Daudard de Lagree, ook zij werd geëerd voor haar jarenlange bijdrage. Brugklasleerlingen van het Commanderijcollege De Laarbeke maakten contact met lokale bedrijven. Dit bood hen een uitgelezen kans om de praktijk te zien, te ervaren en vooral actief deel te nemen. Door middel van gesprekken, rondleidingen en korte praktijkopdrachten kregen de jongeren een realistisch beeld van het werkveld en de diverse mogelijkheden in hun eigen regio. Zo ontdekten zij stap voor stap waar hun talenten liggen en welke paden open liggen voor de toekomst. Kom naar de informatie- en inspiratieavond voor de Open Bedrijvendag op 22 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij Create, Langevonder 7 in Beek en Donk. De gemeente Boekel groeit en werkt hard aan haar centrum. Daarom wordt Nia Domo, het park en de voormalige regenboog

0: locatie herontwikkeld. Hierbij komen een nieuwe multifunctionele accommodatie, onderwijs, parkverbetering en de invulling van de regenbooglocatie aan bod. De gemeente Boekel nodigt inwoners, omwonenden en gebruikers uit om mee te denken. Wat vindt u belangrijk voor deze plek? En welke kansen ziet u? Kom naar de participatieavond op dinsdag 30 juni. Vrije inloop is tussen 7 uur 's avonds en 8:30 's avonds in de koepelzaal van Nia Domo. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

weet het, ze hebben ondertussen al lang nieuw werk uitgebracht. Maar we dachten vandaag, weet je wat, we pakken gewoon weer eens even een keer een oude bekende van de Rolling Stones. Anyone see my baby? Het is OSR op de maandagavond. En ondertussen alweer 15 juni. We zitten alweer halverwege de maand. En ik heb gehoord dat het deze week weer lekker weer gaat worden. Ja, de redactie van de Historische Feitjes is nog een weekje op vakantie. Dus die moet je nog even missen. Maar hey, goede muziek hebben we 24 uur per dag voor jou. Frida en I Know There's Something Going On.

leuke plaat hoor, die Ruben Hillen, de winnaar van The Voice 2026. Ik heb het niet gevolgd, dus ik kan er niet over meepraten. Ik heb er weinig van te gezien, maar als dit het resultaat is, dan zeg ik goed gedaan jongen. 20 seconds hier bij OZ 920. En nu, gauw ouwe in een nieuw jasje in de jaren 90.

Spreken is zilver, zwijgen is goud, silence is golden. Maar hey, ik zit hier juist om te praten. Dat is ja, gedeelte van het werk, zeg maar. Nou, hey, weet je wat? Als ik er dan toch zoveel geld voor krijg, ik ga het even vertellen.

0: Ka-ching!
1: Ka-ching!
2: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Chris Martin en de rest van de band, Coldplay. And Every Teardrop is a Waterfall. En daarvoor werden we nog eventjes getrakteerd op het geld tellen van Shania Twain. Ka-ching! Even kijken hoeveel het was. Nou, weet je wat? Ik heb genoeg. Kan er wel van op vakantie. Oké, nou, lekker weertje deze zomer.

beetje. Net 2 minuten, deze House Martins. En Bryan Adams in duet met Mel C en When You're Gone. Het is OZ920. Heb je al eens een keer op onze Facebook gekeken trouwens? Blijf je een beetje op de hoogte van wat wij allemaal aan het doen zijn. Hè? Specialties, die vind je allemaal terug op Facebook. Ook voor OZR920. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon onze eigen website voor het laatste nieuws. OZR920.nl. Hey, en dit is lekker. Dit is Donna Hightower. En If You Hold

The New Radicals and You Get What You Give. En daar heb ik ooit eens een stevige remix van gehoord een tijdje terug. Was ook leuk. Gewoon lekker een beat eronder, gewoon voor op de dansvloer. Kan allemaal tegenwoordig. Hey, weet je wat ook kan? Zometeen na 9 uur gewoon op de radio. Petro Leendes. Dan is hij er weer met na 10 uur ook weer Berend Koenders tot aan 12 uur. En daarna heel veel lekkere muziek achter elkaar in de non-stop nacht van OSR 920. Ik ben er morgen weer. Night, the music.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ronflonflon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regio.

0: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laardbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiephout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis.
0: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.

vrolijke muziek als opener in het laatste gedeelte de Avonddorp over zijn 920. Spooky and Sue, Swinging on a Star, zo heette dat mooie plaatje. En we zongen hem allemaal mee. Hier is die hele mooie van Texas, Black Eyed Boy.

lekker disco op de radio van de Tramps. Disco Inferno, zo heette deze. En straks heel Todd Rundgren op de radio. I Saw the Light, zo heet hij. Weer is deze Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Streets.

Front Gun, I Saw the Light voor deze bougie. Het nummer heette Angela. Het lang geleden dat ik die gehoord had, maar je hoort hem natuurlijk op Overzicht 920. Nergens anders komen ze voorbij. Zoals ook deze van Fischer Z. Marley, zo heet het.

Ha, Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Wat is dat dan? Ja, even opzoeken een keer, hè. Of goed, naar de tekst luisteren, dat kan natuurlijk ook. AC/DC, Thunderstruck hoorde je ook. En The Who met See Me, Feel Me op OSR 920. Straks na 10 uur, Berend Koenders op de radio. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft, graag tot morgen. Dan ben ik weer. Hier is Paul Garrick. Don't shed a tear.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezing in meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van de EU. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Breek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert opent aanstaande woensdag op 24 juni om 10 uur 's ochtends de vernieuwde bibliotheek haar deuren. Burgemeester Michiel van Veen en directeur-bestuurder Sven Rijmakers verrichten de feestelijke opening. De bieb heeft een flinke metamorfose ondergaan. Boeken worden nu overzichtelijker gepresenteerd en er zijn veel meer plekken om rustig te lezen, te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten. De jeugdhoek heeft een opvallende nieuwe plek gekregen, direct bij de ingang, zodat kinderboeken en activiteiten voor jonge bezoekers meteen de aandacht trekken. Carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonk uit Beek en Donk viert haar 66-jarig jubileum. Dit is tevens de afsluiting van een historisch feestjaar en zij pakken uit met een vernieuwde splash aan het kanaal. Het feest vindt plaats op zaterdag 11 juli. Een podiumwagen wordt direct aan het water geplaatst. De energieke rockcoverband Bad Views zorgt voor de muziek met rocksongs, tijdloze klassiekers en bekende meezingers. Het spektakel aan het kanaal bij de Dijkstraat begint stipt om 7 uur 's avonds.

0: mist deze unieke afsluiting van het jubileumjaar niet. In Laarbeek beleefden basisschoolkinderen afgelopen zaterdag een spannende roefeldag. Ze kregen de unieke kans om achter de schermen te kijken bij diverse lokale bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rikstel. Hier leerden de kinderen niet alleen over de geschiedenis van het gilde, maar mochten ze ook trommen, bazuin blazen en zelfs met een echt geweer schieten. De sensatie ging verder bij de brandweer in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Muziek van Don McLean en American Pie en Bublé, Michael met de voornaam, haven't met you yet. Maandagavond voor de nacht begint, maar dank aan Petro. Die is er natuurlijk morgen weer. We gaan lekker liedjes draaien. 6 albumtracks, waarvan een nieuw album van de week. Maar andere dingen nu. Daniel Lohuis, prachtig mooie dag.

Tears for Fears and Advice for the Young at Heart. Eerste albumtrack is er eentje van Bill Wyman. Hij zat ooit in de Rolling Stones, maar heeft jaren geleden al een album uitgebracht. Bill Wyman's Rhythm Kings. En dat album heet Double Bill. Kwam in 2001 uit. Hier is de Hot Foot Blues.

0: De titels van Barkley, James, Harvest brengt album van de week. Is een stevig gitaarwerkalbum. George Thorogood en de Destroyers. Live in Boston, deze track, Massachusetts, in 1982 terug te vinden op een verzamelalbum met allemaal live tracks. The Baddest Show on Earth, Greatest Hits Live. Dat is onlangs verschenen. En daarom dus deze week...
1: Album van de week.

0: hadden ze altijd een beetje een rare naam gevonden, deze Tok Tok, oftewel, als je het zo uitspreekt, het lijkt er net een kip die aan de Tok Tok in is, maar het is Talk Talk, zo staat het er. Oftewel, praten, praten, praten. En de titel was Such a Shame. Bluff en Raccoon.
1: Zijn al mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg, ik wil daar met niemand tegen.

De Hollies en de Baby. We gaan de laatste albumtrack voor dit uur draaien. Tapestry, daar draai ik regelmatig iets van. Wat een heerlijk album van Carole King. Singer-songwriter, dat is er zeer zeker. Wat gaan we draaien? So Far Away. Dit is OSR 920. So far.

3-2-1, de nieuwe single van Bente. Dame die duchtig haar best doet om, laten we zeggen, ook het Nederlandstalig werk dik op de hitlijsten te krijgen en te houden. Wij gaan even naar Radio Nieuws en Regio Break. Daarna zijn we terug voor deel 2. Wat hebben we nog? In ieder geval deze Paul Jong. Every time you go away.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert staat de geschiedenis van textielproductie en weven centraal. Deze rijke traditie wordt levend gehouden en wel met een speciale weefdag. Zondag 21 juni organiseert het Boerenbondsmuseum in Gemert een fascinerende weefdag. Bezoekers kunnen zien hoe wevers vroeger werkten en woonden in het authentieke wevershuisje. Er zijn doorlopend demonstraties van het ambacht, waarbij ervaren wevers hun technieken tonen. Ook aan de jongere generatie is gedacht. Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om te weven met kleine weefraampjes. Afgelopen zaterdagmiddag is de Aarlense kermis in Aarle-Rikstel feestelijk geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Nicole Otten, bijgestaan door jeugdburgemeester Olivia Schama en jeugdprins carnaval Adam van der Loo. Tijdens de opening werden de 10 winnaars van een speciale loterij bekendgemaakt. De prijzen waren geschonken door de lokale ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. Ook diverse kermisexploitanten droegen bij, waardoor 10 gelukkige kinderen met een mooi kermispakketje en een zak oliebollen naar huis konden gaan. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen.

0: te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek, om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van John en Vangelis en Al Found My Way Home en Dionne Warwick en The Heartbreaker. Dat waren de eerste twee. Even 11 uur. Hier bij OZR 920 in het tweede gedeelte van Voor de Nacht Begint. De Nederlandse band Masada. Ze bestaan nog steeds, maar in haar toptijden maakten ze onder andere dit nummer, de Latin Dance.

nieuwe nummer van Zoe, Tauran en Luna en Twin. Tijd voor de eerste albumtrack in dit uur. Wat er eentje van de Doobie Brothers terug te vinden op het album Listen to the Music. The Very Best Of kwam in 1994 uit. Wat gaan we draaien? Deze Jesus is Just Alright.

I Lie and I Cheat van dat bandje met die mooie naam, de Won Ton Ton. Oké, okay. Zullen we nog eens een albumtrack doen? We nemen Beat Enigma. The Course of Changes, weet het album, kwam uit in 1993. Hier is The Turn of the Innocence.

Hoeve van ik. Mijn broer was er idolaat van in de eerste periode van hun successen. En aan de hand kwamen ze nog eens terug met wat leuke nummers. Maar toen vond hij er niet meer zoveel aan. Nou ja, of dit nou de eerste of tweede periode is, dat weet ik niet. Maar ik vond hem wel lekker. Angel Never Dies. Albumtrack is de laatste voor vandaag. Fleetwood Mac. Tango in the Night, zo heet het album, kwam uit in 1987. Hier is Seven Wonders.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. In Mariahout organiseert Harmonie Sint Cecilia aanstaande maandag een tropisch zomeravondconcert. De Lieshoutse vereniging viert haar 150-jarig jubileum, dus krijgt elk evenement dit jaar een gouden randje. Zo ook de seizoensafsluiting in Openluchttheater Mariahout. Op maandag 22 juni neemt Sint Cecilia's Slagwerkgroep en Harmonieorkest je mee op een muzikale reis. Vanuit het Groene Hart van Mariahout reis je direct af naar exotische streken. Afgelopen zaterdagmiddag is de Aarlense Kermis in Aarle-Rikstel feestelijk geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Nicole Otten, bijgestaan door jeugdburgemeester Olivia Schama en jeugdprins carnaval Adam van der Loo. Tijdens de opening werden de 10 winnaars van een speciale loterij bekendgemaakt. De prijzen waren geschonken door de lokale ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. Ook diverse kermisexploitanten droegen bij, waardoor 10 gelukkige kinderen met een mooi kermispakketje en een zak oliebollen naar huis konden gaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek,

0: Boekel en Gemert-Bakel? Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Diverse voetpaden in Lieshout zijn grondig aangepakt en de grootste hindernissen zijn opgelost of verwijderd. De dorpsraad Lieshout heeft zich het afgelopen jaar intensief ingezet om de kwaliteit van de paden in kaart te brengen. De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid zette onderzoeken uit en verzamelde veel feedback van bewoners. Deze informatie is vervolgens gedeeld met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Laarbeek om zo de juiste prioriteiten te helpen bepalen. In het oude raadhuis in Beek en Donk is een expositie geopend van kunstenares Marianne Bos uit Stiphout. Bos, die al tientallen jaren actief is, toont er schilderijen en beeldhouwwerken. Ze schildert met aquarel en acryl, maar ontdekte zo'n 15 jaar terug ook olieverf. Volgens de kunstenares levert dat wel mooiere kleuren en daardoor een beter eindresultaat op. Naast schilderen creëert ze graag objecten in steen. De expositie is te bezichtigen tot zondag 5 juli. U bent welkom tot op zaterdag en zondagmiddag in het Oude Raadhuis. In Lieshout is badmintonclub Lieshout al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoewel de jeugd pas op 4 juli het seizoen afsluit, de senioren op 28 juni en de laatste speelavond op woensdag 8 juli nog voor de boeg is, werkt het bestuur hard aan een gevarieerde planning. Gewone speelavonden zullen afgewisseld worden met toernooien en leuke activiteiten. Een bijzonder nieuw initiatief is de Kennismakingsdag op zondag 13 september, die de club organiseert met ondersteuning van het NOC-NSF. In Laarbeek beleefden basisschoolkinderen afgelopen zaterdag een spannende roefeldag. Ze kregen de unieke kans om achter de schermen te kijken bij diverse lokale bedrijven. Een van de hoogtepunten was een bezoek aan het Gilde Sint Margaretha in Aarle-Rikstel. Hier leerden de kinderen niet alleen over de geschiedenis van het gilde, maar mochten ze ook trommen, bazuin blazen en zelfs met een echt geweer schieten. De sensatie ging verder bij de brandweer in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.